Hamad, ik ga rood, blik op rood, habak op rood, habak op rood, ayanin, ik kan naar volle brand, ik kan naar je, ik ga rood, blik op rood, habak op rood, habak op rood, ayanin, ik kan naar, ik ga rood, blik op rood, ik ga habak op rood, habak op rood, ayanin, ik kan naar volle brand, ik kan naar je, ik ga rood, blik op rood, habak op rood, habak op rood, ayanin, ik kan naar volle brand, ik kan naar je, ik ga rood, blik op rood, habak op rood, habak op rood, ik kan naar, ik ga rood, blik op rood, habak op rood, habak op rood, ayanin, ik kan naar volle brand, ik kan naar je, ik ga rood, blik op rood, habak op rood, habak op rood, ik kan naar volle brand, ik kan naar je.